Ok, ubwo muzindi mwine omu studios eranyikiza mukwiseho omu butongole tutandikiraho 5 6